Mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

this your loving kindness. I can do this without crying.

0: is 11 uur.
1: Ja, beste broer, beste zus, ik ben er weer. En zoals ik u zeg, of zoals ik u eerder zei, dat God ons nooit in de steek laat. Hij is er altijd met ons. Maar het, wat hij van ons vraagt, is om hem te gehoorzamen. Als we kijken, toen Petrus op het water liep, was zijn focus op Jezus. Maar het moment toen hij zijn ogen weghaalde van Jezus en hij naar de storm keek, naar die golven keek, begon hij te zinken. En zo is dat ook in ons leven. Wanneer we gefocust blijven op Jezus, dan krijgen we die rust, we krijgen die moed om verder te gaan. Want het moment dat we naar onze problemen kijken, dus we halen onze focus weg van Jezus en we kijken naar die golven, we kijken naar de situatie in ons leven, we kijken naar de problemen in ons leven, dan beginnen we mismoedig te worden. We krijgen dan geen zin meer om te bidden, we krijgen geen zin meer om te lachen, we krijgen geen zin meer om met onze medebroeder en zuster te communiceren. Dat is omdat we naar onze situatie kijken. Maar God zegt in zijn woord, kom allen die belast en vermoeid zijn, ik zal u rust geven. Geef mij uw juk en ik geef u mijn juk. Dat zijn de woorden van Jezus in het woord van God. Hij roept tot ons om op hem te vertrouwen, om onze situaties en problemen in zijn hand te leggen. Onze ziektes ook. Hij wil ons genezen, hij wil ons helpen, maar wij moeten hem ook aanroepen en boven alles ook gehoorzamen. Laten we naar muziek gaan luisteren en dan ben ik straks bij u terug.

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tazaki Saidubi, de lieve mama van Eliza Saidubi. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

Yeah, best broer, beste zus. Ja, zo zijn wij zoetjes aan het einde gekomen van dit mooie programma. You Raise Me Up. Het is zo'n programma hier op de radio van Shalom 94.5 FM. Elke zondag van 10 tot 12 uur. Voor de mensen die live willen streamen, die kunnen dat ook doen via www.shalomsuriname.com. Daar kunt u live radio streamen en u kunt ook live tv streamen. En indien u tv nog niet kan ontvangen in uw woonkamer, dan wil ik u vragen om uw tv dan autosearch te scannen. Het liefst, misschien is het beter om in de avonduren dat te doen, maar bij autosearch moet je hem wel pakken. Ja, even voor informatie, we zijn met een nieuwe zender begonnen, dus het kan hoogwaarschijnlijk zijn dat u vroeger wel Shalom kon ontvangen, maar nu niet. Dus ik wil u dan vragen om uw tv te scannen met autosearch en dan probeert u hem. Indien het niet lukt, dan horen wij dat graag van u. Bij de administratie kunt u gerust bellen via de administratie. Wij zijn wel open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 4. Ik had het zo erover dat God bij ons is en hij een relatie met ons wil hebben en hij ons nooit in de steek laat. Zo deze nieuwe werkweek ook, beste broer en beste zus. Alles wat u wil ondernemen, alles wat u wil doen, als u keuzes moet maken, leg het in gebed voor bij de Heer en hij gaat u de weg wijzen. Blijf in de rust, laat de situatie u niet overspannen, stressen. Ja, blijf in de rust, vertrouw op God en geloof dat hij u ter hulp zal komen. Laten we in gebed gaan. Heer, mijn God, mijn Vader, ik leg deze nieuwe werkweek in uw almachtige handen. Heer, help ons wanneer wij zwak zijn om weer versterkt te worden. Help ons wanneer we keuzes moeten maken om de juiste keuzes te maken. Heer, vaak genoeg dreigen situaties ons te trekken naar beneden. Maar u bent machtiger dan de situaties. U bent groter dan welk probleem dan ook. Heer, ik wil elke broeder, elke zuster die nu luistert naar dit programma in uw machtige handen leggen. Deze nieuwe werkweek, dat u met ze mag gaan, dat u met ze mag zijn, dat u ze mag leiden, Heere God. Wie, degene die in een situatie verwikkeld zijn, Heere God, vraag ik u, Heer, om te voorzien in oplossingen, Heere God. Voor degene die ziek zijn, Heere God, dat u ze mag genezen, o Vader God. Dat u genezende hand op hun mag leggen, Heere God. Voor degene die bedroefd zijn, Heere God, dat u ze mag versterken met troost. Heer, zo leg ik elke luisteraar in binnen- en buitenland in uw machtige handen. En dat u ze ook een gezegende avondrust mag geven, Heere God. Vader, zo leg ik dit alles in uw machtige handen. In Jezus' naam. Amen. Zo, beste broer, beste zus. Mijn naam is Maarten Bergkleef en ik was hier uw gastheer van 10 tot 12 uur. En zo de Heer dat goed, ja, zo de Heer leidt, dan hoort u mij weer komende zondag op dit mooie station Radio Shalom 94.5 FM, Your Daily Inspiration. Ik groet en ik wil zeggen, gaat u deze werkweek met de Heer elke situatie tegemoet en kom als overwinnaar uit de bus. Met hem zijn wij meer dan overwinnaar. Een zegende avond en een productieve werkweek toegewenst. Bye bye.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Goedenavond, hemelse God en Vader. Goedenavond, Heer Jezus. Goedenavond, Heilige Geest. De drie in één. And bless the Lord. All you angels who excel in strength, who doing his commandment, hearken to the voice of his word. Met dit mooie gebed, broeder en zuster, heet ik jullie allemaal, jong en oud. Met dit mooie programma, Come Out of Babylon and Flee to Mount Zion. Amen. Vandaag zullen we praten over Jesus, the all-important one. U weet, als wij praten over de Bijbel, over evangelie, dan gaat het om Jezus. Om Jezus. Wat je doet, dat doe je. Het gaat om Jezus. We leven in the time of the second coming of our suffering Lord and Savior, Jesus Christ. En, broers en zusters, we zijn verwikkeld in een geestelijke strijd. We kunnen zeggen, geestelijk oorlog. De Bijbel vanaf het begin tot eind openbaring. Het is een en al strijd. Wij moeten strijden. We kunnen geen lekkertjes leven leiden. We gaan de boot missen. Evangelie, al die mannen gods. Wij zien dat ze strijd moesten leveren. Ook Jezus. Allemaal. Koning, David, de apostelen. You name it. Omdat zij hadden hun hoop gevestigd. Op iets beters. En dat is het Nieuw Jeruzalem. Strijd om in te gaan, zegt de Bijbel. Strijd om in te gaan. Paulus zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Jezus zegt daar ook in openbaring door de apostel. Laat niemand uw kroon nemen of beroven. En in deze strijd, broer en zuster, wij strijden niet tegen mens. Niet tegen je kinderen, je man, je vrouw, je baas, je buurvrouw. Dat is niet de strijd die wij moeten voeren. De strijd die wij moeten voeren is tegen de duivel in openbaring. De draak daar met 7 koppen en 10 horen. Tegen die moeten we strijden als wij die niet kunnen overwinnen. Unomeking. Hemel is geen bak overwinkel. Om daar te komen moeten we strijd leveren. Waardig zijn. We moeten waardig zijn en we zullen een paar teksten lezen. En net hoe God zijn knechten heeft, die 5 bedieningen, apostel, profeet, evangelist, zo heeft apostel, profeet, evangelist, herder en leraar, zo heeft de duivel ook zijn mannen. En die mannen van de duivel, het kan zijn een valse profeet, een valse apostel, een valse herder, een valse leraar. De duivel zit niet bij in de gemeente en schreeuwen. Hij sluipt naar binnen en hij doet zijn vernietigende werk. En zo werkt de duivel. Daarom zegt Paulus, we moeten kunnen onderscheiden. Daarom ben je een pastor, you name it. Je moet de gaven hebben. Een monteur heeft gereedschappen nodig. Zonder gereedschappen ga je niet kunnen werken als monteur, you name it. Matthäus is een bekende tekst. 28, dat is Jezus' laatste opdracht. His last comment is our first concern. En de 12 discipelen, Judas was er niet meer. Judas heeft zich laten omkopen door geld. Geld. Naar de berg waar Jezus hem bescheiden had. En toen zij hem zagen, die 12 discipelen. Maar ze twijfelden. En Jezus zag in twijfel. En vers 18 zegt, Jezus trad naderbij en sprak tot hem. De band met die 12 apostelen is van eeuwigheidswaarde. Jezus Kario, als Jezus geroepen heeft. Geroepen, uitverkoren, geroepen heeft. God zegt aan Abraham, God heeft Abraham geroepen. Abraham, verlaat je familie en I will bless you. Zo'n roeping is voor eeuwig. Naar Galokari, naar Galokong. En als God iets begint, zal God het voleindigen. Dat is een paar mensen zeggen zich voor. Een paar mensen hebben titel. Door mensen. Want tegenwoordig iedereen beëdigt een zuiver mensen. Tot pastor, tot apostel. Dat ding is een soort bakoeverwikkel geworden. Men wil de naam dragen. Ik heb die man ingezegend als apostel. Dat is alles. Ik heb die man gezegend. Ik heb die vrouw gezegend als apostel en zo en zo. Maar die bediening heeft Jezus zelf gegeven. Een profeet, apostel, zijn zelfstandige bediening. Ook een herder, pastor. Je moet zelfstandig kunnen werken.
Je kan niet zeggen je werk wat de apostel zegt, wat de Heilige Geest zegt. Maar tegenwoordig, wij zien dat vele mensen bekleden een positie, zou je kunnen zeggen, maar ze zijn niet geschikt. Ze zijn niet geschikt. En het is jammer, en je gaat zien, als je eet, dan zal je zien hoe gezond je eten is en hoe sterk je bent. Vers 11, 18 zegt, 19, ga dan heen aan die 11 apostelen en het gaat door. Wij nu moeten het werk voortzetten. Maak al de volken tot mijn discipelen, zegt Jezus aan die 12 discipelen. Hij gaf een opdracht. Dus we kunnen niet afwijken. Wat Jezus zegt, dat doen wij. En dat heeft de apostelen gedaan. Daarom konden ze ook succes boeken, die apostelen. Ze gehoorzaam bij Jezus. En doop hem in de naam des Vaders, de Zoon en des Heilige Geest. En het is nog niet klaar. Het is begonnen met ga, doop hem en nu komt het. En, let op het woord en leer hem te onderhouden. Dit is het allerbelangrijkste. Onderhouden. Onderhouden van Gods geboden. Blijf in Gods liefde. Blijf bidden. Blijf in heiliging. Blijf in mijn woord. We kunnen iets ontvangen. We kunnen onze genezing verliezen hoor. We kunnen onze bevrijding verliezen hoor. We kunnen onze kroon verliezen hoor. Een imam in het buitenland. Kwam in de dienst. Ze was ziek, gebeden voor haar. Ze is genezen. Ze ging terug. Want vaak als men ziek is, gaat men naar de dokter bijvoorbeeld. Ik voel me weer sterk. Men gaat weer naar zijn oude gewoonte. En de ziekte komt weer. Men gaat weer. Maar zo is de man altijd. Ik voel me goed. Dus Mona kwam tjins aan baga. We moeten blijven. Hoe houdt men onze zekering? Hoe behoudt men onze genezing en bevrijding? Leer hen te onderhouden. Al wat ik u bevolen heb. Niet wat de wet zegt, wat ik u bevolen heb. Jezus is last resort. Naar hem moeten wij luisteren. Niemand anders. Leer hen te onderhouden. Jezus was een grote leermeester. Jezus heeft meer onderricht gegeven dan anything else. Hij heeft mee was altijd aan het leren. Onderrichte. Want die mensen waren een overspoel. Met die was valse leer. Door die fariseers, sadduceers waren overspoel. Die wetten van Mozes. Mag ik dat doen? Mag ik dit doen? Mag ik zus doen? Mag ik dat doen? Die mensen waren als het in de war. Met allerlei leer van die fariseer. Ze leren de mensen iets. Maar ze leven anders. Dus die mensen waren compleet in de war. En toen kwam Jezus met het zuivere evangelie. En hij zegt ook, luister naar hem, zegt de Vader. Nadat hij gedoopt werd. Luister naar hem. Dus er is nu maar één evangelie. En het evangelie is wat Jezus ons heeft gebracht. En het is niet moeilijk. Het is heel eenvoudig. Het is niet een moeilijke zaak. Heel eenvoudig. Jezus zegt, leer van mij, zegt Jezus. Leer van mij, want mijn last is licht. Leer van mij. Bepaalde mensen, als je met bepaalde mensen werkt bijvoorbeeld, is een zware job. Moeilijk. Andere mensen, heel makkelijk. Heel gezellig. Ik heb op plaatsen gewerkt. De ene plaats, als ik daar weer tegen mij gun, hier is een plaats zonder genade, man. Een kleine laat, je bent laat, je komt een beetje laat. Is een kleine oorlog bijna. Andere plaatsen, je komt laat, baas, wat kan met jou? Mijn boy, ik weet niet, het kan gebeuren. Mogen we even en zo. Je ziet het verschil daar bij leiderschap. Eentje van de duivel, eentje van God. We kennen God karakter. God is altijd een God van liefde. Wat je ook doet, zal God je vergeven als je vergeving vraagt. Daar gaat het om, als je om vergeving vraagt. God is barmhartig, maar de mens is vaak onbarmhartig doordat ze beheerd worden door de duivel. Wij moeten mensen onderrichten, het ware evangelie. Maar als wij die niet hebben, wat wij hebben, dat zullen wij geven. Hoe hoog je bent, zo hoog ga je die mensen brengen. Je ziet daar een beweging vroeger, een bepaalde organisatie. Die mannen houden van campagne, conferentie, jaar in jaar uit, conferentie, grote propaganda. Maar wat is de impact? Kampen hier, kampen daar. Ik blijf het zeggen, de gemeente van 20 jaar terug en nu is een behoorlijk groot verval in zonde. De gemeente is besmeurd met zonde. Het maakt niet uit hoe mooi we zingen, hoe mooi we kleden. We zijn vooruit gegaan, materieel,
materialisme zijn we voorgegaan. Mooie gemeente, mooie gebouw, mooie auto, mooie kleding. Dat is wat de duivel vaak geeft. Om die mensen te bedonderen. Maar het goddelijk leven, dat ontbreekt. God is niet geïnteresseerd in onze mooie, geweldige gebouwen. Helemaal niet. De binnenkant, God is geïnteresseerd. Als wij God, Jezus gehoorzamen, het werk dat Jezus gedaan heeft. Als we dat accepteren en waarderen. Dat is waarin God geïnteresseerd is. Titels ook. Is een probleem. Titels ook. Iedereen wil een titel hebben. Pas bekeerd wil een titel hebben. En we zien daar ook in 2 Thessalonicenzen. Voordat je terugkomt, er moet een afval plaatsvinden. De Bijbel ligt niet. De Bijbel is de waarheid. Er moet een afval plaatsvinden. Afval. Heel wat zullen terugvallen. Dat zegt de Bijbel. Is het voorspel? En we moeten het geloven of niet. Het zal gebeuren. Er moet een afval plaatsvinden. Dat betekent. Vele mensen nu. Als het zo doorgaan. Zullen ze plotseling. We zouden kunnen zeggen. Knechten van de duivel worden. De waarheid is hard. De waarheid is hard. Om te zeggen soms, men wil mooie, zoete boodschap horen. Dat wat de Bijbel zegt, men wil niet meer horen naar de gezonde leer. Maar dingen die ze oren strelen. Ai, boong, ai, bless you, mooi, ai, hè. Hey, waka mooi. Men wil niet horen van bepaalde dingen. Men sluit zijn oren. Maar wat je ook doet, de afval. Great falling. Afval op begin en gaat beginnen in Gods huis. Oordeel gaat beginnen in Gods huis. En het gaat beginnen bij de leider van de gemeente. Daar gaat het beginnen. En dat is hoe ik allerlei titel, bischop, al die toestanden. Daar gaat het oordeel beginnen. Alhoewel bij bepaalde titel komen niet in Jezus perspectief en zo. Bepaalde titel komen daar niet voor. Het zijn de dingen die Jezus heeft gegeven. Dat zijn die 5 bedieningen. We hebben gezien hoe apostel werkt. Hoe een pastor werkt, een profeet, een koning, een priester. Maar van bisschop, we hebben niets gezien. Misschien iemand kent iemand een tekst, dan kan je die tekst opsturen. Dan zijn we u zeer dankbaar. Er zijn titel die men opneemt, first lady. Titel die de duivel die mensen geeft. Om invloed te hebben en daarna een smerige werk doen. Want je komt eerst, de duivel geeft je macht, invloed. En dan gaat hij je gebruiken. Je komt in de dienst eenvoudig. De duivel geeft je misschien wat talenten. Of you name it. Of charisma geeft je duivel wat charisma. En dan heb je invloed. En dan ga je die massa nu brengen naar de verdoemenis. En als wij aan de kant blijven. Als wij zeggen dat wij godsdienstknechten zijn. Real pastor. Dat we badensma in je gemeente. Nogo lastimong in de diensttraditie. Nogo. Het is niet nodig, maar voor de barens, maar we zijn huurling. We zien de wolven aankomen, zegt de Bijbel. En we vluchten. Dat zijn huurders, dat zijn wolven in schapenkleding. 2 Galicense, daar zien wij dat de duivel zichzelf zetten in de tempel. Niet buiten, in de tempel. Met titels, met macht. Hier zegt de Bijbel 2 Thessalonicense 2 vanaf vers 1. We gaan vandaag een beetje veel lezen. Ik hou van de Bijbel. Maar wij verzoeken u, volgens dat mijn bejoenu, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus en onze vereniging met hem, dat gij u niet spoedig uw bezittingen verliest. Jaren weer dat Jezus komt terug. Hij komt terug. Is tijd om te oogsten. Tijd om dat. Tijd om zo. Elke jaar proclamatie. Maar we bedriegen onszelf met onze preken. En zo. De Bijbel zegt nadrukkelijk. Niemand weet. Jezus zegt ook de Zoon niet. Alleen de Vader. Wat we moeten doen? We moeten verwachten. Hij komt als een dief in de nacht. Vers 3 zegt daar. Laat niemand u misleiden. Niemand. Let op het woord niemand. Niet uw moeder. Niet uw man. Niet uw vader. Niet uw pastor. Een paar mensen zeggen, de abbischop. Ook een beetje bischop verraadt je, want je bischop ook toe af, koffering van Oru.
want vaak naar de bischop. De maat die lijkt buiten vrouw, de bischop. Ik ben vaak naar Amerika. De maat dat contact naar Afrika. De bischop, het lijkt uit of de bischop. Naar de morgen moeilijk man in de gemeente Gersi. En mijn kindje vroeg ik onder koto. En deze mensen wil ik je komen. En dat ik mij kon cover you. Wat gebeurt er nou? Wat gebeurt er nou dan? God moet ons helpen. We oordelen niemand. Niemand. We oordelen niemand. We praten wel. Wij strijden tegen de duivel. We kunnen niet zitten en zien dat de duivel komt. En als we komen, dan we zeggen niets, we doen niets. Dan we zijn ook schuldig. Ook schuldig. Net voor Matthijs boy, ik was een boy dat naar Strafhoor zo, dat boy, dat ik ja, maar fout ook toe boy, mijn gegeven juiste opvoeding. Mijn schema, mijn gegeven juiste opvoeding. Dat me ik ja, geen pardon, en maak kree, ik look at boy, dat ik was schuldig. Ik heb je gelaten, ik heb je niet de zorg gegeven, alhoewel ik kon. Ik bedoel, zuster, we kunnen niet allerlei valse leer nemen, we weten dat is niet Bijbel. Maar we zeggen niets, we zijn bang, we zeggen niets. Dat kan toch niet? We zeggen niets. God heeft nodig, dappere mannen nodig en dappere vrouwen nodig. Om te corrigeren, te bemoedigen en te vermanen. Prijs God, broer en zuster. Vers 4 zegt verder. De tegenstander die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet. De tegenstander van God is de duivel. Maar de duivel gebruikt mensen zoals Jezus mensen gebruikt. Vers 4 zegt, 2 Thessalonicenzen 2 vers 4, zodat hij zich in de tempel Gods zet, als die dieper zit in het tempel, in ons zin met je natuurlijke ogen, hij zegt iemand die de duivel gaat gebruiken. De duivel in iemand, de duivel in een man, de duivel in een vrouw, in de tempel, en hij gaat dan die valse leer. En als je geen inzicht hebt, niet te kunnen onderscheiden. Amo preekje vals, wo ba, halleluja, wo jompalo, wo singe, wo bari. Wo bari. Tijdens een conferentie, een grote conferentie, een main speaker van conferentie, ik vreeg je naar mijn zuster, naar mij, trouw een conferentie, en mij met mijn baard, ja, van ga ik gebruiken, en mij vreeg naar mijn zuster, tijdens een conferentie. De zonde is verschrikkelijk nu in de gemeente. Als je geen geestelijke ogen hebt, ga je het niet merken. Je gaat denken, alles gaat goed. Koek en ei. Maar wij zien de impact wat wij maken. Wat wij maken met al onze conferentie, al die dingen. Wat voor som is het gewoon geld vergooien? Ik vraag me af, waarom brengen verzamelen wij niet geld, we brengen geld bij elkaar en we bouwen onze eigen conferentie. Hal, bij van praken, dat we niet hoeven te gaan naar bepaalde plaatsen om te gaan een conferentie te gaan houden. Elk jaar, zoveel, dat geld die we daar zoveel spenden, hebben we onze eigen conferentie. Hal. Al die jaren, binnen een dag, als we geld ophalen binnen een dag, hebben we dat geld al. Binnen no time hebben we een ruimte daar. Men gaat vaak naar Osseer-conferentie binnen bij Osseer. Men gaat daar bij Osseer proclameren. Maar al die gebeden kon men niet voorkomen. Het is een jammerlijke zaak dat de leider van Osseer moet gaan onderduiken voor politie. Voor politie. Men gaat daar binnen. Grote conferentie daar. Men gaat daar proclameren. Allerlei dingen daar. Grote titel. Maar die leider moet vluchten voor de politie. Is geen mooie zaak. De vraag is nu, wat gebeurt er? We weten waar Jezus komt. Bless je, ik kom. Zacchaeus, Jezus ging in Zacchaeus huis. En redding kwam daar, redding, redding. Pees ik kom, bless je, ik kom. Pees ik kom, bless je, ik kom. Broeders en zusters, wij zien dat de duivel zich gaat zetten. Vele mensen nu, preek je man. Tenzij ze tijd keren. Zullen ze werkelijk duivelse predikanten worden? Aan het worden, Paulus zegt aan het worden. Er wordt veel toegelaten nu in de gemeente. Veel. Je vraagt je eigen af, waar ben ik? In een gemeente of een carnavalparty? In de gemeente of een Kabula party? Je vraagt je eigen af, is dit de manier van God? En de prijzen, wij kennen God. Wij kennen God, God is een God van genade. Je zonde,
God ga je niet direct misschien tackelen, net als Isabel. Maar in de long run, want God geeft ruimte om te bekeren. Ruimte, net als Isabel. Ruimte om te bekeren. Maar als dat niet het geval is, dan gaan wij een dure prijs moeten betalen. Door schade en schande wordt men wijs. En wanneer de duivel ons toeslaat, wanneer God zijn dingen weghaalt, dan wil ik spiegenaki. En om weer op te staan, is een grote vraag. Broers en zusters, Jezus' eerste komst, hij kwam om het zaad te zaaien. De Bijbel is een geestelijk boek. Het zaad is het woord van God. Wanneer Simon in het volle maar bepreekt dat hij kon Simon, hij ook conferenties met uit Afrika, hij kon Simon nooit ook zo. We zullen ook nooit ook te. Je kan zoveel zaaien. Je kan je huis zaaien. Je kan al je bankrekeningen zaaien. Je kan je auto zaaien. Je kan nooit, nooit, nooit ook zo. Misschien bij de duivel, maar niet bij God. Dus laat je niet bedonderen. En, dat, en dingen die je oogsten. Apartheid, ik kan me dat ik go bouwen, libi, ik ga rijden, dierwagi en zo. En we groeien niet. Ik vraag me af als wij echt God kennen. Jezus' eerste komst zei het woord. Zijn tweede komst, hij kwam om te oogsten. Dus als we praten voor oogsten, nu is het niet de tijd van oogsten. Oogsten in de Bijbel betekent opstanding en eeuwig leven volgens de Bijbel. De Bijbel is een christelijk boek. Anoteer ook een lezen of cassave of een...

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration. Inspiration.
2: Hey yo, dat heb je een kader in combinatie. Want het eigen dat kunnen als hoop in alibi. Ik kan Jezus Christus daar omindri. Jezus Christus alibi. Alles zijn doof. Dat ik maar schrijf niet aan die. Je zit er hoog zit aan. Want kijk je daar.

kon ten einde. En terwijl je de in affetti, in abnoti voor de moroleki, tegen koning Jezus taki affetti na voor jou masra. Akse me kapotje ondro en vrij. Akse me ka haar je cross bekona een. Bika affetti na voor een.

0: Het is 8:00.
1: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Fresh Lullafix, bereid uit kruiden en oliën, uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, hey, Rui! Bij HSGS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, jong. Wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Je hebt die dingen aangesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Ye. Ala yu blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
6: Thank you, cause you keep on blessing.
7: Radio Shalom, Inspiration FM, Joan Herbert.

je bezit. Soort geest op je. Diepere geest. Grondappel geest. Je eigen geest. Derde geest. Je overgroot-tante geest. Of gado geest. Dit is toch belangrijk. Want die je nog hebt. De juiste geest naar in je. Dat je liepje gaat om een puinhoop en verkeerd. Een Wang Qing voorbeeld. Wat een eenvoudig voorbeeld. Tell you, Abby. Wat modenaar geest in je. Dat alles mag op vervreden je. You denkt zo. Alles mag vervreden je. En je nog op te maken voor kiri zomaar je aan kiri. Je nog op te maken voor roei uit zomaar je aan roei uit. Je hebt te maken zomaar je wanneer verschakel uit. Omdat Akiri geest in je. Een modenaar geest in je. Want Kiri geest in je. Omdat je Abi hebt shirt voor Kiri. Tee, we zien dat in een ding die zien. People Abi een geest van max dronkenschap. Maak die droomding uit. Dat de normaal shimoro. Realiteit. Met take you true story. You say alchemy. Met take you true story. In a thing for now. People droomen aan mati. Mati dronkenschap. Mati. Zij droomen. De lust mati. Ze zijn zo machtgierig. Ze lust de macht. Dat ik doe alles sani dat ik wan doe en kan doen. Zoals ik kies makti. Max dronkenschap. Blini people. Blini people. Dat ik een luku de egi libi. Of luku realiteit. Maar dat ik luku nomo nomo. De mohabi makti. Nomo nomo. Op koste vertrouwen. Wens soma. Wens egi familie koste. Maar nomo nomo, macht die de Mohabi. Max dronkenschap. De Abi Max vertoning geest. Max dronkenschap geest. En we Max vertoning geest. Je denkt macht die en je soria macht die voor jou. Wel, she zei persoon aan Putin in Rusland. Voor go in one. Democratische gekozen regering en democratisch land voor valling aan. Waarom? Macht. De lust van macht. De blindheid. Zijn machtvertoning en machtsdronkenschap. Hij voorzaak. We zien dat voor Poetin de tangenom. Niet alleen in Rusland is Poetin. Poetin is overal. Bijna in elk land kan je Poetin vinden. Met max lust en max dronkenschap. Dat op koste voor libisme, op koste voor eigen familie soms en op koste voor wie dan ook. Je verzorg je macht. Dictateurschap. Max vertoning en max misbruik. En op niks te maken. Sommat moderen. Ontevredenheid. Hij poesus ma. Voedu hongri. Wens je koste de egi libi of een libi voor de trouwen. Ontevredenheid. Hij maakt ma wani no mo. De wani no mo. En de wani. En zij persa. Wens dat voor kiri trouwen. Wens dat voor. Takru trouwen, doti trouwen, morsu trouwen. Dan heb niks te maken. Zo dat denken hoor die stand. Den wang, praxeri, den praxeri, den wang. Hij draai en bepaal grondtapu. Voor people denken, net like Putin. En zo many Putin de. Putin no den Rusland wang. Putin de alle prijzen voor she en voor Fini. Maar de vergeet die one son. Dat de alle de makti en alle de vertoning van makti. En max dronkenschap toestand. De vergeet die alles is tijdelijk.
Alles is tijdelijk. Want people kom en people gwe. People geboren en people dede. En naat je kom en naat je gwe bakka. Zonder je makti, zonder je money en zonder je positie. Naat je kom en naat je gwe bakka. Maar dit programma dat idee. En voor taki abra den Putin sa den heer grond tapu. En voor een man zijn zorgen makti en denken door den te doen grond tapu en draai. Maar dit programma dat idee. Voor Peggy Gee, onschuldige people, onschuldige baby en onschuldige chingengre en onschuldige sma. Voor Peggy Gee ding. Sang. Hij deed het en hij vervloekte uit de kondre ten onrechte. Onrechte, ten onrechte. People verliep de bezittingen. Dat verliep de osso. En loeg we suku, leki, people zijn abi osso moro. Vluchtelingen, dat voor suku osso. En tampresi in wat trak kondre. Door de dreiging en door de machtie. En door de agressiviteit voor one man in Rusland. En zo ook toe, tra kondre abi de egi Putins. Maar dit programma nu de voor Putin. Dit programma nu de voor Tegusai Pesai in Rusland. Dit programma de voor Begi en Tanapu. Nangen we onschuldige broeders en zusters. En onschuldige mensen en kinderen die onder verdrukkingen zijn en bedreiging zijn. En zo ik bid Gods genade op Oekraïne. Ik bid Gods genade voor het volk van Oekraïne. Ik bid Gods hand op het volk van Oekraïne. Ik bid Gods liefde en bescherming voor de president van Oekraïne en voor het volk. En dat Gods wonder zal gebeuren. Waar een einde komt aan de machtsvertoning en machtsdronkenschap van de vijand. De demonen die gebruiken een man om een ander land te vernietigen en aan te vallen. Ik bid voor de vrede van Oekraïne. Ik bid voor de rust. En ik spreek Gods wil. Gods wil zal geschieden. Vandaag nog in Oekraïne. En in andere landen. Waar mensen worden vervolgd. Om hun geloof. Of om hun democratische recht. Mensen worden vervolgd. En vermoord. Om hun democratische recht. En om gerechtigheid. En omdat ze nemen een stand tegen het onrecht, ze worden vervolgd en ten doden gebracht. Mensen worden vernietigd en hun landen, huizen worden vernietigd, omdat ze staan tegen onrechtvaardigheid. Ik spreek Gods hand vandaag, dat al de vijanden van de mensheid en alle mediumen van Satan. En alle instrumenten van vernietiging. En alle instrumenten van moord. En dreigingen. En kapot maken. Al die instrumenten worden op dit moment aangeraakt. En ik stop hun agressiviteit. In de naam van Jezus Christus. Ik roep een halt toe aan de vijand. En zijn instrumenten en zijn aanhangers. Stop nu in Jezus' naam. En ik spreek dat woord van vrede. Ik spreek het woord van bevrijding. En ik spreek het woord van bescherming. Over landen die het moeilijk hebben door anderen. Ik spreek Gods hand op hun leven. Mijn God, openbaar uw kracht en uw glorie vandaag. En mijn God, vergeld uw volk.
en in het recht brengen. Het onrecht zal niet meer heersen. Het onrecht kan niet meer heersen. Het onrecht zal moeten ophouden. En ik spreek het recht van God over alle landen waar mensen moeten lijden, onder verdrukkingen lijden en onder onrecht lijden. Ik spreek het recht van God voor die landen en voor die volken in Jezus Christus naam. Ik spreek, o God, uw hand op Suriname. U hebt Suriname in uw handen. Suriname is in de hand van de levende God.

deze kerk heeft een visie, missie en opdracht ter opbouw van de mens, waardoor de echte identiteit en doel op aarde kan realiseerd worden. Deze kerk is niet alleen toegewijd om een geestelijke bron te zijn voor mensen, maar ook om als een lichttoren te zijn in de maatschappij, in woord en in daad. Een ieder, ongeacht

zondagmorgen 10 uur en woensdagavond 7 uur. U bent van harte welkom. Deze kerk heeft een gezonde boodschap en healthy life voor u. Nu is uw tijd om uw doel en healthy life te

no-nonsense adres voor u en gezin in deze tijd. Een ieder, ongeacht ras, kleur of achtergrond, is van harte welkom. Wij willen u zegenen en tot zegen maken. Deze kerk heeft een gezonde boodschap en healthy life voor u. Nu is uw tijd.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar coververhaal duikt Parbode in de toekomst van het oliegeld. Suriname moet zijn zaken regelen voor de eerste oliedollars binnenrollen. Maar wat houdt dat in, dat zaken regelen? En wie moet dat doen? Parbode duikt in het debat over local content. In ons themadossier draait alles om het jaar 2026. We kijken terug op 20 jaar Parbode en vieren mijlpalen van personen en bedrijven die dit jaar hun biggiejaren vieren. Dat doen we met een reeks scherpe vragen en conclusies zoals u dat van ons gewend bent. Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
3: Hey Valka, wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gast van huis nodig. Maar moni no sari boy.
2: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
3: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
2: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
3: Hey, hey Rocco, mijn man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gast van huis. Waar moet ik zijn?
2: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
4: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
5: Ozon 6-in-1 spray en wij. De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nagemaakte schoen. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
6: Is echt een aanrader.
7: Jij moet het ook proberen.
8: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebook page voor meer informatie.

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.